shaking your fist.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
1: Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.
15: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
16: Goedemorgen luisteraar, het is weer de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Lekker chillen en relax wakker worden met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Good morning all listeners all over the world. It's Sunday morning and my program is back every Sunday on your favorite music station. If you are young or old, it doesn't matter. I'm here for you, so wake up, open the curtains and make a breakfast. And then it's time for music, so let's start. Nou, we gaan beginnen met een Britse zangeres, muzikant, singer-songwriter en producer. En door David Gilmour van Pink Floyd tekende zij een platencontract bij EMI. En haar eerste album kwam uit toen zij 19 was. Hier is Kate Bush met het nummer Wuthering Heights.
15: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning Sunday.

Ja, ik draai eigenlijk nooit Franstalige muziek. Ja, soms Jean Aznavour, maar ik dacht nu iets anders. Je hoort een nummer van Stromae. En alle nummers wat hij maakt, doet hij eigenlijk in het Frans. We gaan verder met een progressieve rockgroep uit de UK. Met Phil Collins als leadzanger. En hij speelt ook de drums. Hier is Genesis met het nummer Follow You, Follow Me.

Amy Stewart met Nag On Wood, een Amerikaanse pop, disco en soulzangeres. En ook danseres en actrice. Zo, die dame heeft de druk. En ze is inmiddels 66 jaar. We zijn aangekomen bij het rustpuntje van vandaag. En dat is een artiest en zijn naam is Neil Horan. En was vooral bekend als lid van de boyband One Direction. Maar hij heeft ook solo hits op zijn naam staan. Hier is Neil Horan met het nummer Put a Little Love On Me.

nu jong bent of inmiddels stokoud. Het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

0: I know you.
1: Ja, dat was de Golden Oldie van deze week. En dat was een nummer van Marilyn Monroe. After you get what you want, you don't want it. Nou, heel apart. Een Amerikaans fotomodel, actrice en zangeres. En in de jaren 50 werd zij gezien als een sekssymbool. En ze trouwde toen ze 16 jaar was. Ja, ja. En ja, ze is in 1962 overleden. Waarschijnlijk aan een... overdosis pillen en ja, waarschijnlijk dus zelfmoord, maar dat blijft altijd een mysterie. Dus nou, we gaan verder met een ander nummer. Welke was dat ook alweer? Oh ja, Sharon met het nummer. Ja, wat was het nummer ook alweer? Nou ja, maakt niet uit.

0: Culture and Radio. iTurnRadio.nl.
1: Je hoorde de Golden Oldie van de week. En van de Golden Oldie, ja, van heel lang geleden, gaan we naar techno. Ja, dat hoort er ook bij in mijn uurtje. Je gaat luisteren naar een Duitse muziekproducent en live-artiest. En is vooral actief dus in de techno-scene. Hier is Paul Kalkbrenner met het nummer Feed Your Head.
2: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone.

Ja, je luistert naar een Amerikaanse zangeres en heeft ongeveer 7 albums uitgebracht. En je luisterde naar een nummer van Christine W. En het nummer was Feel What You Want uit 1995. We zijn aangekomen bij de top 10 van deze week. En dat is een nummer van een singer-songwriter. En hij is ook nog fotomodel. En hij zou 17 en 18 april een concert geven in de Ziggo Dome. Maar het is verplaatst, dus nog even geduld voor de fans. Hier is Shawn Mendes met het nummer When You Are Gone.

Ja, je hoorde een Amerikaanse jazzzangeres. En ze wordt beschouwd als een van de virtuose en veelzijdige zangeressen van dit moment. En vooral jazz dus. En ze heeft ook duetten gezongen met Lou Rawls. En die hoorde je dus net, een duet samen met Lou Rawls en Diana Reeves, At Last. We gaan verder met iets heel anders weer, een Britse popmuzikus. En dat is Robert Palmer met het nummer Adek.

Janet Jackson met Together Again. Nou, Janet is het jongste kind van de muzikale familie Jackson. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat wordt deze week een tune van Charlotte de Wit. En het nummer heet Stigma.

0: Charlotte de Witte met Tune of the Week. Nou, volgens mij zijn we alweer door het uur heen. Ja, hoor maar, daar is de eindtune alweer, jeetje. Dat uur gaat steeds sneller. Maar goed, dat heb je als het gezellig is, gaat de tijd snel. Dus we gaan nog één nummer draaien. Maar...
1: Dit is iTurn Radio, op jouw zondag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
4: De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen, de zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
3: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
5: This is your iTurn Radio.
6: Nu op iTurn Radio.
7: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader, Hietzacker, in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get the point.
15: And now...
16: Zoals je kunt horen, loopt het Fust alweer aardig vol en zal er zo die storm lopen. Kom jij ook op zondagmiddag 4 oktober naar het Fust After Summer Party in Bussum? Bestel je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Bij afrekenen wordt 15 euro op je bon in mindering gebracht. Ga naar het Fust Facebook, facebook.com/t.fust. Het Fust vol muziek is dan ook komende 3 uur weer geopend voor alles en iedereen. En is nu tijd voor het geluid van het Fust vol muziek. Appie staat aan de deur, Ruud staat bij de jassen. Achter de bar staan Henk en Jos die weer flink aan de bak kunnen. Maar Reen staat zoals altijd weer klaar om te helpen als het nodig is. Betje houdt de glazen in het oog. Is je glas leeg? Breng deze dan terug naar de bar. Dat scheelt Betje weer een hoop werk. En komen ze achter de bar en geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Die je bijna nergens hoort, maar voor ons herkenbaar is met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het Fust vol muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point.
3: And now... Bindu.
7: Dit is alweer het tweede uur van het Festival Muziek en het is zoals gewoonlijk tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een sneeuwwitje voor 1,15. Ben je voorzichtig met de glazen en als je glas leeg is, breng deze dan weer even terug naar de bar, want dat scheelt beetje weer een hoop werk. En komen Henk en Sjors geen glazen tekort. Zoals bekend is het Fust 7 dagen per week open. Door de week was het meer een bruine kroeg. En op donderdagavond begon het al de bar dancing te worden. Met verpleegsters van het Mielle Diakonesse Ziekenhuis. En ook nog uit Laren, Theodosion en Sint-Jan. En de militairen natuurlijk uit Legerkamp Krailo. Dan was het voor vrijdag en zaterdagavond feest voor het hele Gooi en verre omstreken. En op zondagmiddag voornamelijk de wat jongeren uit Bussum. Dan konden ze vast voorproeven. Mocht je op vrijdag, zaterdag of zondag jarig zijn... Om middernacht kreeg je dan de volle aandacht, een fles champagne, aangeboden en natuurlijk van iedereen de felicitatie.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Midden-Beemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point.
3: And now...
7: Het is weer het derde en laatste uur van het Zuster Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het zus zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen, zoals je natuurlijk de afgelopen paar uur al hebt kunnen horen. En dit uur ook zal meemaken. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Zuster Muziek, waar wij de platen laten praten. Ze doen we net alsof wij al die jaren in het zus zijn blijven hangen en nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en jaren 80 en soms een vleugje uit de jaren 90. Het blijft natuurlijk ook een raar verhaal. Je gelooft het alleen als je het zelf hebt meegemaakt. Wij komen uit een tijd dat bijna alles kon en mocht. Zo kon het zijn dat Marcel aan mij vroeg, zullen wij een stukje rijden in mijn DAF? Ik zei prima. Bij de auto aangekomen moest ik achter het stuur plaatsnemen. Ook al had ik geen rijbewijs. En in de DAF met een automaat was het natuurlijk niet al te moeilijk een stukje te rijden. En na een stukje gereden te hebben in Bussum en omgeving, zei Marcel tegen mij, mooi, je weet nu hoe het moet. Vanaf nu kun jij de inkopen doen bij de hoofdras. En zonder enige tegenspraak deed je gewoon wat er gevraagd werd. En ging ik elke week met de DAF naar de hoofdras.

some funk, dun, dun. Does anyone wanna go dance up on the roof?

the goddamn. Is anyone gonna go dance up?

0: zie ik je gewoon helemaal niet zitten.
1: Een van mijn vaste vriendinnen, zo gezegd een friend with benefits, was Janneke Montero. Waar ze is gebleven, ik weet het niet zeker, maar volgens de berichten is ze ook vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. De laatste keer dat ik haar zag was met een Fransman. Helaas was ik zo dom om niet met haar in gesprek te gaan. Het kan ook gewoon zo zijn dat het niet klopt en weer opduikt bij het First After Summer Party. Zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je tickets als je er ook wil zijn. En wie weet kom je ook iemand tegen die je nog natuurlijk zou willen spreken. Voor 18 euro kan je er binnenkomen, inclusief 15 euro besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar 3 euro als je voldoende drinkt en eet. Ga voor je tickets naar Facebook van het First, facebook.com/t.vust. Maar voor nu, u zit de wekelijkse paningsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het feest vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die is er dan binnen 2 tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekenden en onbekenden, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en pas op. Politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid in het First vol muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het First team. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zender, het First vol muziek.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen.
3: Pardon!
2: Sta ik voor de spiegel.

tafel en grijs. Het zal mij niet overkomen. Ik lijk wel niet goed wijs. Ik wil harde confrontatie.

0: jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8:00 open en er kan tot 6:00 vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: Gezellige zondagmiddagshow.

Voor een sympathieke en een heerlijke zondag normaal. Nummer 25 uit de Nederlandse top 40, geschreven door meneer Stella. Zometeen horen wij niemand anders dan Quay Jones. Maar eerst

Straks heb ik voor jou Runny in the Family, oftewel Runny with the Night. Dan hebben we het natuurlijk over meester Lionel Richie. Ook neem ik jullie mee nog een keer naar de 80's met Never Twist a Stranger. Dan heb ik het over

van Jody Pijper, niet te vergeten natuurlijk Hans Hortellen. Lord, what a one, wat natuurlijk de 7-1 van Kerstmeer. Dat is afkomstig van hun enige album Kerstmeer. De lente van de LP-track die duurde natuurlijk maar liefst 6 minuten en 45 seconden. De hele zomer door is dat zo. We gaan luisteren naar de volgende.

kunt weer genieten 13 weken lang. Vanaf 21 juni tot en met 13 september. Zomerradio op iTunes Radio.

Zomer was natuurlijk een lied van de Nederlandse zanger André Haartje senior. Het werd in 1991 als single uitgebracht en stond in hetzelfde jaar als achtertrek op het album Samen. En we houden er toch nog een leuke top 40 hit notering mee. Straks gaan we naar de Pet Shop Boy True uit 1982. Maar eerst wordt het tijd voor het jaar 1986. We houden net de eerste plaats in voor 11 weken in de lijst. Ik heb het over Gloria Estefan, samen met haar Miami Sound Machine. Echt zo'n zomerse klassieker is dat. We gaan luisteren naar de gouden jaren van Bad Boy. De hele zomer door blijven we bij je. Tot ergens in september.

kleine of grote zomerhit. Je komt je gewoon tegen de komende 13 weken hier zo. Op jouw favoriete radiozender. En natuurlijk hier zo op deze zondagmiddag van 3 tot 5. Beta draait je altijd beta. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Uit 1976, hoorde je Earth, Wind en Vaya, geschreven door Maurice Wijn. We houden de 23e plek in de top 40 en dat komt er 5 weken in de lijn. Straks duiken we 2 maal de ethisch in. Dat doen we straks in 1982 met El Serau. Met de lekkere lange uitvoering van Roof Garden. Dan zijn ze vanavond eigenlijk, of voor u mij horen, vanavond, vanmiddag, eigenlijk wel een heleboel eigenlijk. En ik heb hier nog zo eentje, uit 1989. Hoe kan het ook anders dat deze dame eigenlijk ook voorkomt in deze lijst? Hier is Leijzer Stankfield voor jou.
1: Zomer op je radio.

0: De beste zomer hoor je hier.
1: En we gaan zeker lekker door in deze lekkere zomer. Gouden discojaren, trakkies. Hoor je Patrick Hernandez, Born to be Alive. En uit ons eigen landje, Van en Living in Japan. Dit is Eddie Quinn.

van de Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela. Johanna refereert namelijk naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Het liedje bereikte de eerste plek in de zomer in Nederland van 1900.

0: uit de gouden disco-jaren. Dan hebben we het over fun uit ons eigen landje. Zometeen met Living in Japan. Het wordt tijd voor Born to be Alive. Dit is Patrick Hernandez.
1: Zomerradio.
2: Peter.

0: De remix van Heaven Must Be Enzo. Waar het over te paren is. Zometeen uit 1982, oog te oog staan we samen, namelijk met Sacred Sand. Het wordt tijd voor Love Will Save Today. Het is afkomstig van Whitney Houston, van haar tweede album Whitney, in het jaar 87. Op dat nummer speelt namelijk de funk, de soul en de jet vibrators, oftewel beter gezegd Roy Ayers, een solo.
1: Voel de zomerhitte. Voel de zomerhitte met de hits van Peter van der Berg.

0: Peter.
1: Van der Berg.
0: Hierbij maak ik ook van de gelegenheid even gebruik om afscheid te gaan nemen. Want we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deel 4 van jouw heerlijke zondagse zomer. We gaan eruit, wat ik al zei, met Saka Chan en Oog to Oog. Uit 1982 van het heerlijke album I Feel Love. Ik zeg tot de volgende. Ja.

0: is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
7: Go ahead.
6: I want to get into it, man, you know.
7: Like a
6: sex machine, man.
7: Go ahead.
6: Moving, doing it, you know.
7: Yeah.
6: Can I count it off?
7: Go ahead.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. Het CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat twee keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim driekwart van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
4: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
4: En dit is de nieuwe

in Nederland. De tweede hit zelfs. Dit was Ragdoll. En januari 1989. Dat zou de 19e plaats halen. Love in Elevator van Aerosmith kwam op 16 september 1989 binnen. 8 weken.

vriendinnen weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zomer tot nooit meer op de Nederlandse radio als deze van Freeze. Uit de zomer van 1983. I.O.U. hierbij. Ja.

1985 zou genet worden. Deze trouwens ook niet hoor. Ik kwam op 2 augustus 1986 binnen. 5 weken in de tipparade. Hoogst bereikte positie nummer 2. En daarna roemloos. In de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platen aan voor waarschijnlijk 3,95 waar ik hem daar weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. Fijne zomerse muziek, het kan nog even. Opvolger van Bamboo Leo, 1988 van de Gypsy Kings.

toch een tipper aan te halen. En dit kwam uit 1983. Steunplaten in week 36 van De Dijk met Slow Motion. En zou het een hit worden? Helaas niet. Kwam op 10 september 1983 binnen in de tipperade. 4 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie 17. En dan ook weer roemloos naar die bekende uitverkoopbakken. Zonde, was wel een fijne plaat van De Dijk en die hoor je niet zo vaak. Zat het daarna wel hits met Binnen Zonder Kloppen. Dat zou ook niet de hipperade halen, zie ik. Maar het licht uit. Ik kan het niet alleen en nog heel veel andere mooie dingen wat ze in de jaren 80...

Lately. En dit was toch voor Nasty uit 1986. En er zal snel weer een andere single volgen. Winna Think of You. En die gaan we tegen die tijd voor je draaien. Geweldige plaat van Janet Jackson. En daarvoor gedraaid. Frank Sinatra, geproduceerd door Q West, oftewel Quincy Jones. Met L.A. is My Lady uit 1984. De debuut.

hoogst bereikte positie nummer 5. En bij dit nummer hadden ze al een beetje afscheid genomen van Steve Jolly en Tony Swain. Wat toch hun jarenlang vaste producers waren. Onder andere bij Body Talk, hè, daar begon het allemaal mee in 1981. Just an Illusion, Music and Lights, Changes. En ga zo maar even door. Fijn liedje was het wel en je hoort hem nooit meer op de Nederlandse radio. Imagination met Sunshine. Daarvoor liedje geschreven door Russ Ballard en Dewey Burnell. Zo'n 22e plaats halen in de top 40 in 1983 in de zomer. Je hoort America, die zou je kunnen kennen van Horse With No Name, Ventura Highway. En ze hadden twee hits in de jaren 80. You Can Do Magic en deze natuurlijk, The Border. En daar weer voor gedraaid. Dewey

Vaker zegt door in ieder geval in Nederland. Europe-mix hoorde je drie platen geleden met Never Gonna Cry Again. De laatste plaat komt van het album Cupid and Psyche 85. Zou deze hit worden en de eerste single in Nederland van het bandje van Green Godside. En ik had even zin om de 12 inch te draaien. En die gaan we ook draaien uit de zomer van 84. Squitty Politi

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

Templeton en natuurlijk ook weer geproduceerd door Quincy Jones. En die hoorden we al eerder in de show met L.A. is My Lady van Frank Sinatra. Het was een trotsparadeplaat in week 36 van 1980 en zou het een hit worden, zeker. Komen 20 september 1980 binnen, 10 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 8. En daarmee werd het de tweede plaat van de tweede uur hier in de show Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid Andy McCluskey en Paul Humphries als Orchestral Maneuvers in the Dark. Mijn vrienden mogen gewoon OMD zeggen. Was ook trotsparadeplaat in week 36, maar dan in 1986. Ook dat zou een behoorlijk hit worden.

politie. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf en tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van The Beautiful South uit 1989. Vroeger heette ze House Martins en inderdaad tegenwoordig The Beautiful South. Een liedje heet Song for Whoever en we draaien hem hierbij.

hit worden. Nathalie Gabay, zoals ze officieel heet. Maar iedereen mag gewoon Nathalie zeggen op zijn Frans. Met My Love Won't Let You Down. En ik zal nog even vertellen welk jaar de vorige single kwam van Eric Clapton.

Een inschakeling van allerlei nummers uit de jaren 50. John Leslie, John en Leslie, Hemstock en Andrew Pickles waren verantwoordelijk voor dit collectief. Wat Jive Bunny en de Master Mixes heten, met Swing the Mood, stond nummer 1 op deze dag, maar dan in 1989. Vorige week nog op 2, inmiddels alweer in de vierde week, heeft hij snel gedaan. Dat Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixes, wat stond er nog meer in de top 10? Van de lijst van 9 september 1987, nou niet 89 was het inderdaad, week 36. Nummer 2 vorige week op 7 in de derde week, French Kiss van Lil Louis, die prachtige kreunplaat. En nummer 3 stond vorige week op 1 in de zesde week, We Are Growing van de serie Shaka Zulu van Margaret Sangana. Andere nummers waren op nummer 4 de Dance Classics, de mix. Ja, om even de hele Dance Classics serie te promoten waarschijnlijk. Een re-entry van de Supremes op nummer 5 met Reflections. Kwam waarschijnlijk door China Beach dat het weer een hit werd. Blame It On The Wind stond erin. Do The Right Thing van Red Hat Kingpin en een FBI op nummer 7. En op nummer 10 stond Just Keep Rocking van Double Trouble en Rebel MC. En voor Jive Bunny draaiden we ook inderdaad de derde single. De eerste single was inderdaad Dancing Tide uit 83. En daarna zat er ook nog tussen uit mei 84. What Do I Do? Je hoorde daarvoor Phil Furren en Galaxy met Everybody's Laughing. Hierbij Club Remember Revival of the 80s. Jawel, een solo hit in de zomer van 1986. En we draaien gewoon lekker in de albumversie. Double Hall.

Kort dan zo zingen. Funhouse uit 1988 met de cover van Danny Williams. En die had er een hit mee in 1977. Heb ik al een beetje verklapt wat origineel is. Nummer werd geschreven door Christopher Gunning en Anthony Michael David Ayer. Jawel, klinkende namen waren dat. En Christopher Gunning die was voornamelijk bekend voor tv-tunes. Die schreef, dat schreef hij allemaal.

Christina plaatshalen. In tegenstelling tot de cover, die zou iets hoger in de regionen terechtkomen. De 24e plaats en je hoort daarvoor. En nou, samen met Kenneth Sherman, een van de Sherman Brothers natuurlijk, uit 1988. Dit hoor ik nooit meer. Transvision Vamp.

de achterstand nog in de tipparade volgens mij. En daarvoor gedraaid. De Transvision Vamp 1988 met I Want Your Love. En dat was weer een ex. Veronica Alarm schrijf een paar weken geleden. Alles kan toeluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubjemember80. En volgende week doen we alle grote en kleine hits rond week 37 uit de jaren 80. En dit is mooi. Ik draai hem in de volledige B-kant, want daar stond hij hier 8 minuten versie op. Als laatste plaat hier bij Club Remember Revival of the 80s. Fijn dat je erbij was. Leuk, dank voor het luisteren. Graag weer tot de volgende. En als laatste draaien we natuurlijk White Sox. Zoals gezegd in lange versie. Het draait van het krakige vinyl singeltje. En het liedje heet Versailles.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio.
2: In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.